0: Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en

0: Het is 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi, die Nederland bezoekt, om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Ook streamingdienst Netflix gaat volgend jaar in Nederland reclames uitzenden voor en tijdens films en series. Dit goedkopere abonnement met reclame bestaat al in Duitsland en Frankrijk. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en 80s.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Mijn maat is Occasion Maat bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Forever 49, half 7 headlines.
19: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi, die Nederland bezoekt, om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Ook streamingdienst Netflix gaat volgend jaar in Nederland reclames uitzenden voor en tijdens films en series. Dit goedkopere abonnement met reclame bestaat al in Duitsland en Frankrijk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: De komende uren eerst nog enkele buien met veel wolkenvelden en maar af en toe een beetje zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het vandaag maximaal een graad of 12. Aan de kust minder buien en in het uiterste noordwesten wordt het overwegend droog met af en toe zon. Rond lunchtijd komt er een actief buiensysteem over het binnenland, waarbij ook regelmatig onweer kan voorkomen. Vanavond verdwijnt de neerslag langzaam en is het op veel plekken droog. De zon kan nog tot in de avond schijnen. Vannacht is het in het binnenland helder en droog en het kwik zakt dan naar 2 tot 4 graden met kans op voorstaande grond en weinig wind. Aan de kust blijft het vanwege de bewolking iets warmer, rond de 7 graden. Morgen opnieuw buien en maximaal rond de 13 graden. In het weekend is er geleidelijk iets minder neerslag en het wordt ook iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
18: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
20: Forever 49.
18: Celebrating life.

0: geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
4: Wat een paas, hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt.
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Het is 7 uur.
21: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Forever 49. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi die Nederland bezoekt om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Die is voor de zaak bij verstek veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het tweemotorvliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Ze zijn met een helikopter van de luchtmacht overgebracht naar Orlando voor medische behandeling. Het neergestorte vliegtuigje is niet meer gevonden. Ook streamingdienst Netflix gaat volgend jaar in Nederland reclames uitzenden voor en tijdens films en series. Dit goedkopere abonnement met reclame bestaat al in Duitsland en Frankrijk. Reclamevrij kijken was altijd een van de speerpunten bij Netflix, maar inmiddels bieden ook Disney Plus, HBO Max en Videoland goedkopere abonnementen aan met reclame. Het is nog niet bekend wat het bij Netflix gaat kosten. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
22: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
23: Forever 49.
24: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
25: Dit is Forever 49.
26: 60s, 70s en 80s.
27: Forever 49. Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: Vandaag gaan we hem zien of gaan we hem niet zien? Walking on sunshine, het zonnetje, zal aanwezig zijn, maar ook de buitjes komen naar beneden vandaag. Katrina and the Waves hoorde je. Hele goeiemorgen, donderdag 14 mei.
1: Goeiemorgen.
0: Oftewel, de 134e dag van het jaar, Hemelvaartsdag. En die valt altijd op een donderdag, 40 dagen na Pasen. Wat gaan wij de komende uurtjes doen tot en met 10 uur hier in de ochtend? Lekker wakker worden, lekker even in balans. Ja, komen. Lukt dat of lukt dat nog niet? Anders blijf je lekker liggen op je bedje, mocht je vrij hebben. We gaan een aantal leuke items gaan we behandelen. En we hebben de tijdmachine erin zitten. Met de tijdmachine gaan we onder andere terug naar het jaar 1985 straks.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Madonna's Who's That Girl. Het nummer heette oorspronkelijk helemaal niet Who's That Girl, maar tijdens de opnames van de film Who's That Girl werkte Madonna aan een demo met de titel Slammer. Pas nadat de acteurs en de crew steeds vroegen Who's That Girl over haar personage werd zowel de film als het liedje hernoemd en werd het een dikke hit. Over dikke hits gesproken, hier in de ochtend, de Blues Brothers.

0: Lekker meezingen op deze ochtend met John Denver en Take Me Home Country Road. Het nummer werd in 2014 officieel een van de staatsliederen van West Virginia.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: En met de tijdmachine neem ik je mee terug naar het jaar 1985. Het Nederlands elftal behoudt kans op deelname aan het WK. En dan hebben we het natuurlijk over het WK voetbal van 1986... door in Budapest met 1-0 te winnen van Hongarije. Weet je nog wie dat doelpunt maakte? Ja, inderdaad, dat was Rob de Wit. Die maakte het enige doelpunt voor het Nederlands elftal toen in 1985.

0: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
13: Forever 49, half 8 headlines.
14: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi, die Nederland bezoekt, om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Ook streamingdienst Netflix gaat volgend jaar in Nederland reclames uitzenden voor en tijdens films en series. Dit goedkopere abonnement met reclame bestaat al in Duitsland en Frankrijk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: De komende uren eerst nog enkele buien met veel wolkenvelden en maar af en toe een beetje zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het vandaag maximaal een graad of 12. Aan de kust minder buien en in het uiterste noordwesten wordt het overwegend droog met af en toe zon. Rond lunchtijd komt er een actief buiensysteem over het binnenland, waarbij ook regelmatig onweer kan voorkomen. Vanavond verdwijnt de neerslag langzaam en is het op veel plekken droog. De zon kan nog tot in de avond schijnen. Vannacht is het in het binnenland helder en droog en het kwik zakt dan naar 2 tot 4 graden met kans op voorstaande grond en weinig wind. Aan de kust blijft het vanwege de bewolking iets warmer, rond de 7 graden. Morgen opnieuw buien en maximaal rond de 13 graden. In het weekend is er geleidelijk iets minder neerslag en het wordt ook iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
17: Celebrating life.
18: Dit is In de Ochtend.

Je dag lekker in balans beginnen met In de Ochtend en muziek van Paul Young en Come Back and Stay. Het sterrenbeeld voor mensen die geboren zijn vandaag op 14 mei, dat is de stier. Leuk feitje om te weten. En wat misschien ook wel interessant is, je kan een heel mooi spel winnen straks in deel 2 en deel 3. Ik ga je straks een fragment laten horen

Parliament en The Joker. De beroemde regel die je hoort in het nummer Some People Call Me The Space Cowboy verwijst eigenlijk naar de oudere Steve Miller nummers The Space Cowboy, Gangster of Love en Maurice. Waren allemaal personages of bijnamen die eerder al opdoken in zijn songs. Een soort, ja inderdaad, muzikale inside joke. Je luistert in de ochtend met Sam en Dave. Dit is The Soul Man.

Muziek uit een hele bekende film met Tom Cruise, Top Gun. Meerdere malen gezien. En iedere keer, moet ik eerlijk zeggen, is het weer genieten. You are the Berlin and Take My Breath Away. Het nummer won in 1987 de Academy Award voor beste originele nummer. Straks in deel 2 en deel 3 hebben we natuurlijk nog veel meer lekkere nummers voor je uit de jaren 60, 70 en 80. We hebben weer een tijdmachine en we gaan het spelen. De nieuwe actie van deze week, raad het retro-instrument. En in het derde uur hebben we natuurlijk nog extra aan de telefoon. Jeroen Smits met de lach van de dag.

0: 49. Met uitsluitend herkenbare muziek.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
9: Haibu.nl.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Het is 8 uur.
20: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. Cuba zit compleet zonder diesel en stookolie, waardoor een deel van het land nu ook zonder stroom zit. Het land kampt met grote tekorten sinds de VS alle olieleveranties aan Cuba hebben geblokkeerd. Volgens de Cubaanse minister van Energie en Mijnbouw zitten veel wijken in de hoofdstad Havana hierdoor tot 22 uur per etmaal zonder stroom. Het Cubaanse elektriciteitssysteem draait namelijk op ruwe olie, aardgas en duurzame energie. Door de Amerikaanse blokkade is er een tekort aan bijna alles op het eiland. De VN noemt de blokkade van Trump onwettig. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi, die Nederland bezoekt, om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het tweemotorvliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
12: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49. Celebrating
16: life. 60s, 70s en 80s. Forever
12: 49. Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: zou bijna Hins kunnen spelen als je hier naar luistert. Wat zetten we op tafel vanavond? Ja, inderdaad, Mexicaans. Goedemorgen, donderdag 14 mei.
1: Goedemorgen.
0: Veel mensen denken trouwens dat La Bamba van Los Lobos een origineel nummer is van Los Lobos. Maar dat is helemaal niet zo, want La Bamba, eigenlijk een eeuwenoud Mexicaans volksliedje uit de regio Veracruz. En Los Lobos nam het nummer natuurlijk op voor de film La Bamba over het leven van Ritchie Valens. Het is vandaag de 134ste dag van het jaar. Ik neem je lekker mee de komende twee uurtjes nog in de ochtend. En eens even kijken, waar gaan we het straks over hebben? Oh ja, dat is wel leuk. We gaan het over een hemelvaartstraditie hebben.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Misschien ben je wel bezig ideeën te creëren over de vakantie. Gaan we wel, gaan we niet, waar gaan we naartoe? Wat kost het? Ja, dat zijn allemaal factoren die ermee hebben te maken. En dan helpt dit soort muziek natuurlijk niet. Hè? Heerlijk, zo'n vakantienummer. Dreadlock Holiday, hoor je, van 10cc. Je luistert naar je in de ochtend. Dit is muziek van T-Paul.

0: herkenbaarheid uit de jaren 60, 70 en 80. Dit soort nummers kwam je vroeger tegen in de jukebox. Je gooide er een dufje in, een kwartje, een gulden, een rixie. En dan kon je aardig wat nummertjes kiezen. Volgens mij een stuk of 10, 12. Misschien ook wel 15. Het is alweer een tijdje geleden natuurlijk, maar het zijn wel leuke herinneringen. Tegenwoordig zijn ze helemaal weer in, hè. Die jukeboxen in menig huiskamer staat er eentje. Wat zeg je? Nee, ik heb er zelf geen een. En dat is nog steeds wel spijtig. Ik zou er wel eentje willen hebben, hoor. Ja, de muziek heb ik er wel voor. Dat naar aanleiding van de Supremes en Baby Love. We zijn beland bij de actie van deze week. Raad het retro-instrument. Het is een muziekfragment van een bekend nummer uit de jaren 60, 70 of 80. Het kan ook trouwens een geluidseffect zijn. En voor die tijd een typisch muziekinstrument of geluidseffect te horen is. Weet jij het antwoord zometeen op het fragment wat ik je ga laten horen? Dan geef je dat door via de app of via onze website. Vanmiddag bij Ron in de middag bij Ron David. Rondom 17:15 gaat hij winnaar of winnares bellen. En wat kun je dan winnen? Een prachtig spel, namelijk het Remember the Music spel. Hier komt het fragment.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument.

0: Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
1: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op.
17: Hey 49-plusser, er is een nieuwe podcast speciaal voor jou. De Vijftigers, waarin zangeres Birgit Lewis, acteur Patrick Stoof, schrijfster Ivanka van der Zwaan en ik, radiomaker Sander de Heer, alle clichés en taboes van leeftijdsgenoten proberen op te helderen.
18: Ja, en niet alleen maar over vrouwengedoe en over de overgang.
19: Ja, of mannen praten over bierbuiken en Viagra.
20: Nee joh, elke aflevering een open gesprek over een thema dat elke vijftiger boeit. Over vriendschappen, kwaaltjes, carrière.
17: We zijn er nu op alle platformen.
21: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
22: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
16: Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
23: Forever 49, 8:30 headlines.
0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Cuba zit compleet zonder diesel en stookolie, waardoor een deel van het land nu ook zonder stroom zit. Het land kampt met grote tekorten sinds de VS alle olieleveranties aan Cuba hebben geblokkeerd. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiaanse premier Modi, die Nederland bezoekt, om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
23: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: De komende uren eerst nog enkele buien met veel wolkenvelden en maar af en toe een beetje zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het vandaag maximaal een graad of 12. Aan de kust minder buien en in het uiterste noordwesten wordt het overwegend droog met af en toe zon. Rond lunchtijd komt er een actief buiensysteem over het binnenland, waarbij ook regelmatig onweer kan voorkomen. Vanavond verdwijnt de neerslag langzaam en is het op veel plekken droog. De zon kan nog tot in de avond schijnen. Vannacht is het in het binnenland helder en droog en het kwik zakt dan naar 2 tot 4 graden met kans op vorst aan de grond en weinig wind. Aan de kust blijft het vanwege de bewolking iets warmer, rond de 7 graden. Morgen opnieuw buien en maximaal rond de 13 graden. In het weekend is er geleidelijk iets minder neerslag en het wordt ook iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
23: Welkom. Het is nu tijd voor...
6: Dit is In de Ochtend

0: Sniff in het is in de driver's seat. Doet je toch een beetje verlangen naar de zomer. En die zal vandaag niet aanwezig zijn. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag af, maar het gaat een beetje om het idee.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine. Ik ga je mee terugnemen naar de periode van 14 mei 1940. Een historisch beladen dag in Nederland vandaag, want er zijn toch aardig wat mensen die daaraan terugdenken nog. Want toen vond namelijk het bombardement op Rotterdam plaats.

De Doobie Brothers, Listen to the Music. Aan het begin van de tweede uur in de ochtend had ik een hemelvaartstraditie voor je. En dat is namelijk dauwwandelen. Dat is namelijk een oude Nederlandse hemelvaartstraditie. Heel vroeg opstaan om in de natuur te wandelen terwijl het gras nog nat is van de dauw.

Veel mensen denken dat dit een origineel disco nummer is van Gloria Gaynor, maar het is eigenlijk een cover van een beroemde hit van de Four Tops, wat uitkwam in 1966. Alleen Gloria die gaf het nummer eind jaren 70 een heerlijk dansbaar disco soundje. En dat wordt nog steeds veel gedraaid op feesten en partijen. Heerlijk nummer. Je luistert richting het einde van deel 2 van In de Ochtend met Van het Hof. Straks in deel 3 krijg je natuurlijk de lach van de dag.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18+ speelbewust.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw. Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
6: Kippie. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Het is 9 uur.
8: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Forever 49. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. De onderhandelingen lijken gedoemd te mislukken. Hezbollah doet niet mee aan de gesprekken in Washington. Israël en Libanon doen een uiterste poging om het geweld te beëindigen. Toen ruim 2 maanden geleden de oorlog in Iran begon, vuurde Hezbollah ter ondersteuning van Iran raketten op Israël af. Israël sloeg keihard terug. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe waren dat alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. Ketamine wordt in België steeds populairder als recreatief roesmiddel. De strafbaarstelling in de Belgische wet is volgens minister van Mobiliteit Kruke een noodzakelijke eerste stap. In Nederland valt ketamine nog onder de geneesmiddelenwet. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster krijgt levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. De rechter vindt dat de moeder van 3 te gevaarlijk is om ooit nog vrij te komen. Nadat ze haar man had vergiftigd met 5 maal de dodelijke dosis fentanyl, schreef ze een kinderboek over rouw. Zonder zijn medeweten had ze op naam van haar man levensverzekeringen afgesloten. Ze hoopte zo dik $4 miljoen op te strijken. Ze werd ook nog schuldig bevonden aan verzekeringsfraude, valsheid in geschriften en een eerdere poging tot moord. Cuba zit compleet zonder diesel en stookolie, waardoor een deel van het land nu ook zonder stroom zit. Het land kampt met grote tekorten sinds de VS alle olieleveranties aan Cuba hebben geblokkeerd. Volgens de Cubaanse minister van Energie en Mijnbouw zitten veel wijken in de hoofdstad Havana hierdoor 22 uur per etmaal zonder stroom. Het Cubaanse elektriciteitssysteem draait op ruwe olie en aardgas. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
7: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
10: Forever 49.
11: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
7: Dit is Forever 49.
12: Celebrating life.
13: 60s, 70s en 80s.
12: Forever 49.
11: Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: van deel 3 van In de Ochtend. We trapten af met Laura Branigan en Self Control. Hele goeiemorgen, donderdag 14 mei.
1: Goedemorgen.
0: Jawel, dag 134 van het jaar 2026. Het is hemelvaartsdag en veel Nederlanders maken er een brugweekend van. Wat is een brugweekend van het Hof? Nou ja, dat is door de vrijdag ook vrij te nemen. Inderdaad, dan heb je een lang weekend.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

van 1988. Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Mocht je in het autootje stappen vandaag, want dat doen heel veel Nederlanders op Hemelvaartsdag. Dan gaan ze naar een tuincentra, want dat is traditioneel een van de drukste dagen van het voorjaar.

0: is echt een feestplaat. Wat hebben ze dat nummer veel gedraaid, zeg, op feesten en partijen. Lekker meebladeren, lekker meezingen op ABBA en Gimme Gimme Gimme. Ik ga je ook wat geven in de vorm van Raad het Retro-instrument. Dat is de actie die we deze week spelen. Tot de wet, ja inderdaad, morgen. Het is een muziekfragment of een geluidseffect van een bekend nummer uit de jaren 60, 70 of 80... waarin een voor die tijd typisch muziekinstrument of geluidseffect te horen is. Weet jij het antwoord? Geef dat dan door via onze app of via onze website. Vanmiddag om 17:15 bij Ron in de Middag bij Ron Davids. Gaat Ron een winnaar of winnares bellen? En wat kun je winnen? Het mooie spel, leuk om te spelen. Remember the Music spel.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument.

0: Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
1: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers. Praxis.
14: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
15: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
17: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
18: Kippie.
19: Onze showrooms zijn hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
20: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
21: Forever 49, half 10 headlines.
22: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster krijgt levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. De rechter vindt dat de moeder van 3 te gevaarlijk is om ooit nog vrij te komen. Cuba zit compleet zonder diesel en stookolie, waardoor een deel van het land nu ook zonder stroom zit. Het land kampt met grote tekorten sinds de VS. Alle olieleveranties aan Cuba hebben geblokkeerd. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: De komende uren eerst nog enkele buien met veel wolkenvelden en maar af en toe een beetje zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het vandaag maximaal een graad of 12. Aan de kust minder buien en in het uiterste noordwesten wordt het overwegend droog met af en toe zon. Rond lunchtijd komt er een actief buiensysteem over het binnenland, waarbij ook regelmatig onweer kan voorkomen. Vanavond verdwijnt de neerslag langzaam en is het op veel plekken droog. De zon kan nog tot in de avond schijnen. Vannacht is het in het binnenland helder en droog en het kwik zakt dan naar 2 tot 4 graden met kans op vorst aan de grond en weinig wind. Aan de kust blijft het vanwege de bewolking iets warmer, rond de 7 graden. Morgen opnieuw buien en maximaal rond de 13 graden. In het weekend is er geleidelijk iets minder neerslag en het wordt ook iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
21: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
1: Forever 49.
21: Celebrating life.
18: Dit is In de Ochtend.

Kim Wilde, Kids in America. Nummer geschreven door de vader, Marty Wilde. Grappig genoeg was Kim zelf nooit in de United States geweest toen ze het nummer opnam. Het herkenbare synthesizer sound maakt het geluid een klassieker van de vroege jaren 80 natuurlijk, de New Wave.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en

0: op deze mooie donderdag. Hier Jeroen Smit met natuurlijk ook vandaag weer een klein mopje. Een verhaaltje, een grapje. In ieder geval iets om te proberen dat we met z'n allen een klein beetje meer en wat vaker lachen. Want dat mag best in deze roerige tijd. Ja, maar ik neem jullie even mee naar het café. Want dat is een oude man. Een jaar of 80 zit aan de bar. Bolletje, biertje, kopstootje, je kent het wel. En we gaan het groot binnen met een rode hanenkam. Je ziet het niet veel meer, maar daar dus wel. Dus die gaat aan die bar zitten. En die oude baas zit zo te kijken en nog een keer te kijken. En kijkt eens weg en nog weer terug. En een beetje zo met die ogen een beetje heen en weer. En moeilijk kijken. Als op een gegeven moment die gast met die hanenkam. Die denkt, ik ben er nou klaar mee. Dus die loopt naar die oude baas. Hij zegt, hey, oude pik. Hij zegt, wat is er? Wat zit je me aan te kijken? Hij zegt, dat ga ik je wel eerlijk zeggen. Hij zegt, ik heb 40 jaar geleden... Hij zegt, heb ik een keer seks gehad met een kip? Hij zegt, nou ben ik bang dat jij daar het resultaat van bent gehoord.
1: Forever 49.
2: Forever 49.

af richting het einde van in de ochtend op deze hemelvaartsdag 14 mei. Hij zit er helemaal klaar voor, Pierre van der Stappen. Pierre van der Stappen, Hans Klein toch? Nee, Hansie is op vakantie, dus Pierre neemt het van hem over. Dit is Coma.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, 3,99.

0: Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
19: Het is 10 uur.
20: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De hartelijke ontmoeting in Peking tussen de Chinese leider Xi Jinping en president Trump heeft niet direct resultaat gehad. Xi sprak tegelijkertijd harde woorden over Taiwan, waar de VS wapens aan leveren. Noodweer heeft in India aan zeker 90 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen bij een zware onweersbui in de meest dichtbevolkte deelstaat Uttar Pradesh. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe waren dat alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. Het weer. Van tijd tot tijd buien, soms met hagel en onweer. Bij een matige wind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
22: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
23: Forever 49.
22: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49.
24: 60s, 70s en 80s.

0: Billy Joel, tell her about it. Die Billy Joel, we hebben nog steeds een podcast online staan, hè? De Billy Joel Experience. Goedemorgen, je bent van harte welkom. Dit is Klein op Forever 49. In of uit de file, je bent van harte welkom.
1: Unieke hits.
2: Bumper aan bumper.
1: Bumperklever.
2: Bumperklever.

plotseling losraken van de krenkarm. En het kan leiden tot een valpartij met ernstig letsel. Dus gebruik de fiets niet. Ga naar de website van Cube en lees wat de adviezen daarover zijn.

0: Dusty Springfield. Je hoorde I Only Wanna Be With You.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument.

0: jij het instrument herkent? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
1: Speel mee met onze winactie en win een bordspel Remember the Music.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app.

0: maak het mooier.
1: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 km per uur.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Tuindeuren. Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Tuindeuren. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 5 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 5 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum voor knooppunt Lunetten 5 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oostgeest 5 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Vanmiddag in het midden en zuiden van het land van tijd tot tijd buien met kans op hagel en onweer. In de loop van de middag alleen nog buien in het zuidoosten. Vanuit het noordwesten laat de zon zich dan steeds vaker zien. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond de 13 graden bij een matige noordenwind. In het binnenland waait die meer vanuit het westen. Vanavond verdwijnt de neerslag langzaam en is het op veel plekken droog. De zon kan nog tot in de avond schijnen. Vannacht is het in het binnenland helder en droog en het kwik zakt dan naar 2 tot 4 graden met kans op voorstaande grond en weinig wind. Aan de kust blijft het vanwege de bewolking iets warmer, rond de 7 graden. Morgen opnieuw buien en maximaal rond de 13 graden. In het weekend is er geleidelijk iets minder neerslag en het wordt ook iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life.

nummer 49 op deze donderdag. When the rain begins to fall. Jermaine Jackson en Pia Sadora. En dan de klein classic. We gaan naar een 49er van 81. Het is ongelooflijk. Peter Cetera. Hij heeft de klein classic met Glory of Love.

0: Zo zie je maar, er zit achter zo'n lachend gezicht ook wel eens verdriet. The Tears of a Clown, Smokey Robinson and the Miracles. Hemelvaart vandaag.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie voelt alles soms alsof je het voor het eerst beleeft. En vandaag met Hemelvaart merk je dat extra goed. Veel mensen een lang weekend vrij, campers onderweg, fietsen achterop de auto. Echt zo'n dag waarop de vakantie een beetje begint. Ik moest denken aan de eerste keer dat ik een bergweg opreed richting een vakantieadres. Dat gevoel van vrijheid vergeet je niet snel. First Time van Robin Beck heeft precies dat. Alsof alles nieuw is en nog moet beginnen. Misschien is dat waarom vrije dagen zo fijn zijn. Dat ze je even het gevoel geven dat alles weer open ligt.
2: En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.
1: Hansie op vakantie.

0: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag. Albert
11: Heijn. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Joehoe, nu bij Veneta.

0: tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Moet je kijken daar, leuke gast.
5: I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
4: Is ook echt jouw type.
5: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
4: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt.
8: Schuren, afplakken, lakken.
9: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Het is 11 uur.
14: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft in verband met de vernieling van het Loosdrechtse gemeentehuis een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt. Hij zou op Koningsdag betrokken zijn geweest bij het ingooien van meerdere ramen en het vernielen van hekken. De oud-stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is opgepakt. Hij zou samen met een bende 10 miljoen euro hebben witgewassen in een vastgoedproject. De hartelijke ontmoeting in Peking tussen de Chinese leider Xi Jinping en president Trump heeft niet direct resultaat gehad. Xi sprak tegelijkertijd harde woorden over Taiwan, waar de VS wapens aan leveren. In het Australische Ipswich zijn 900 fabrieksarbeiders geëvacueerd na een chemisch lek. 5 van hen moesten naar een ziekenhuis. Het weer. Van tijd tot tijd buien, soms met hagel en onweer. Bij een matige wind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 70 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging. A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 20 minuten. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oostgeest 5 minuten vertraging nog een spoedreparatie. De rijbaan is dicht. Verkeer moet daar via de af- en oprit langs. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda voor de aansluiting met de A16 10 minuten oponthoud.
17: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
18: Dit is Forever 49.
19: 60s, 70s en 80s.

Stevie Wonder heeft een vriendin voor halve dagen, denk ik. Part-time lover hier op Forever 49. Eerst checken, dan bestellen. Dat is een veiligheidswaarschuwing. Als je online dingen gaat kopen bij een webshop, kijk dan eerst even of de webshop betrouwbaar is. Dat kan door het checken van de reviews. Maar je kan ook checken of je achteraf of verzekerd kunt betalen. Dat is ook een mooie regel.

maak samen met Jan de Grote Tribute Podcast. We hebben nu een aantal afleveringen online staan. Aflevering 4 gaat over de Fortunate Sons. Dat is de tribute band van Creedence Clearwater Revival. Je hoorde ze met Have You Ever Seen the Rain? En dit is Foreigner.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur... voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 80 kilometer file. De langste files staan op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Zevenaar 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht, tussen Gorinchem en Lexmond een kwartier oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk, tussen Miste en Winterswijk een kwartier extra reistijd.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Vanmiddag krijgen vooral het zuiden en midden van het land met buien te maken. Daar kunnen hagel en onweer bij zitten. Later komt in het noordwesten de zon steeds vaker tevoorschijn, maar kan er in het zuidoosten nog wat neerslag vallen. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, met uitzondering van het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen nog wat buien vallen. In het oosten is het vannacht rond het vriespunt tot 7 graden in het noordwesten. Morgen zijn we nog niet van de buien verlost. Overdag is het vrij fris voor de tijd van het jaar met 12 à 13 graden. De wind zit in de noordwesthoek en is matig tot stevig op de stranden. Ook in het weekend staan buien op het programma, maar het zullen er een stuk minder zijn dan de voorgaande dagen. De zon komt er vaker bij en het wordt warmer dan de afgelopen dagen, met 12 tot 14 graden op zaterdag en op zondag zelfs 15 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Wat zullen ze blij zijn, die Weather Girls. It's Raining Man. Straks een nieuwe 49er uit Twente. En we gaan terug naar 1978. De Klein Classic is van Susie Quattro en Chris Norman. Hallo.

If I could just hold you.

Was dit niet het debuut van Marco Borsato? Volgens mij wel. Het is Moment, Billy Vera. Het is Hemelvaartsdag. En op deze Hemelvaartsdag, 14 mei... feliciteren we Erik Brouwer uit Oud-Marsum in Twente. Erik is geboren in 1976 en wordt vandaag 50 jaar. En hoort vandaag, nu officieel, bij de Forever 49ers. Hij krijgt felicitaties van zijn campingvrienden uit Frankrijk... collega Wilco en zijn buurman...

Heaven was dat van Bryan Adams. Zometeen, natuurlijk Klaas van het Hof. Ik ben er weer om 3:00 met 3:15. En anders morgen voor een nieuwe aflevering Klein op Forever 49.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie.
18: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: Alles

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het Zuid-Hollandse Wateringen is vanmorgen een auto een supermarkt binnengereden. De schade is groot, maar de supermarkt kan wel, zoals het er nu naar uitziet, open blijven. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie heeft in verband met de vernieling van het Loosdrechtse gemeentehuis een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt. Hij zou op Koningsdag betrokken zijn geweest bij het ingooien van meerdere ramen en het vernielen van hekken. Volgens de voorzitter van de Filipijnse Senaat heeft senator Ronald de la Rosa het gebouw verlaten. Er loopt een arrestatiebevel tegen de Filipijnse senator vanwege de dodelijke strijd tegen drugs. Na het aankomende vijfde seizoen komt er een einde aan de Netflix-serie The Lincoln Lawyer. Het laatste seizoen van de serie, gebaseerd op het boek The Lincoln Lawyer van Michael Connelly, wordt op dit moment geproduceerd. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende 10 minuten vertraging. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland 10 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een half uur extra reistijd door werkzaamheden. A12 richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 10 minuten vertraging.
4: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
1: Dit is Forever 49. 60s, 70s en

zingen. En fresh. Ja, fresh is het zeker vandaag. Maar ik wil je wel uitnodigen om te gaan zitten aan de langste en gezelligste lunchtafel van Nederland. Want het is tijd om te gaan lunchen. Weet je trouwens die videoclip nog van dit nummer Fresh? Speelde af met kippen in de hoofdrol. De clip is losjes gebaseerd op het sprookje van Assepoester, maar dan in een hilarische jaren 80 versie met een boerderijzetting. Ja, gaat het daar?

Neil Diamond en Song Song Blue. Een leuk astronomisch weetje op deze Hemelvaartsdag. Dat is een beetje de periode dat de avonden in Nederland opvallend lang zijn. En in heel veel plaatsen in Nederland gaat de zon pas onder rond

0: Lekker genieten met elkaar aan de langste en gezelligste lunchtafel van Nederland. En natuurlijk muziek van de Beach Boys, I Get Around. Het liedje gaat trouwens niet alleen over auto's en rondhangen, maar ook over subtiel. Over de sociale vrijheid van jongeren in de jaren 60. We zijn beland bij Raad het Retro Instrument. Vandaag en morgen kun je nog meespelen. Volgende week hebben we weer een nieuwe actie. En je weet het inmiddels, Raad het Retro Instrument. Het is een muziekfragment of een geluidseffect. Een bekend nummer uit de jaren 60, 70 of 80. Waarin een voor die tijd typisch muziekinstrument of geluidseffect te horen is. Weet jij het antwoord van de opname die ik je zo meteen laat horen? Dan geef je dat door via onze app. Of via onze website forever49radio.nl. En Ron David, vanmiddag bij Ron in de middag, rondom 17:15... gaat hij een winnaar of winnares bellen. En ben je de gelukkige, dan win je namelijk het spel Remember the Music.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument.

0: jij het instrument herkent? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
1: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten. 750 gram voor maar 1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof.

0: één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
10: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg en er zijn wegwerkzaamheden bij Utrecht. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen een kwartier op onthoud. Verderop richting Maastricht van Maastricht Airport 10 minuten. A4 Rotterdam richting Antwerpen, tussen Afrit Tolen en Hoge Heide 10 minuten. De A7 de Afsluitdijk richting Friesland een kwartier extra reistijd. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Vanmiddag krijgen vooral het zuiden en midden van het land met buien te maken. Daar kunnen hagel en onweer bij zitten. Later komt in het noordwesten de zon steeds vaker tevoorschijn, maar kan er in het zuidoosten nog wat neerslag vallen. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, met uitzondering van het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen nog wat buien vallen. In het oosten is het vannacht rond het vriespunt tot 7 graden in het noordwesten. Morgen zijn we nog niet van de buien verlost. Overdag is het vrij fris voor de tijd van het jaar met 12 à 13 graden. De wind zit in de noordwesthoek en is matig tot stevig op de stranden. Ook in het weekend staan buien op het programma, maar het zullen er een stuk minder zijn dan de voorgaande dagen. De zon komt er vaker bij en het wordt warmer dan de afgelopen dagen met 12 tot 14 graden op zaterdag en op zondag zelfs 15 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
11: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
14: Forever 49.
11: Celebrating life.

De vrolijke Caribische party sound van het nummer is deels bewust nep, maar dan wel geniaal nep. Lionel Richie wilde een wereldfeest creëren zonder dat het echt een specifiek land of stijl kopieerde. Richie schreef het nummer terwijl hij eigenlijk een rustige ballad aan het proberen was, maar de studio, de mensen al daar, die overtuigden hem om juist een upbeat te maken en het werd wereldwijd een dikke nummer 1 hit.

Vol stond. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Do you think I'm sexy? Rod Stewart. En het leuke is, het volgende nummer, ja, die zegt al heel wat anders. Met een brede glimlach, zei de spiegel. Forever young. Dit is Alphaville.

En ik denk dat ik niet de enige ben hier. Kijk, Harold even aan. Jij ook, hè, hoor. Zo, dat hebben we vaak gedraaid. De YMCA van de Village People. Dit was Lunch Hour. Geniet van je hemelvaartsdag. Geniet van elkaar. En hou rekening met de buien, want die kunnen ook wel eens fors zijn vanmiddag.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH Goudse Kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Het is 1 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, die in de nacht van maandag op dinsdag op een tweede en derde repatriëringsvlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief op het hantavirus getest. Een motorrijder scheurde met veel kabaal een knie aan de grond over verschillende wegen in het Brabantse Marekessel. Agenten die een snelheidscontrole hielden klokten zeker 194 km per uur. Op die weg geldt een snelheidslimiet van 80 km per uur. Afgelopen nacht vonden er weer massale Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev plaats. Er zouden zeker 3 mensen zijn omgekomen en er vielen ruim 40 gewonden. In het zuidoosten van Noorwegen heeft een 6-jarige jongen tijdens een schoolreisje een eeuwenoud zwaard gevonden. Het zwaard zou zo'n 1300 jaar oud zijn en komt mogelijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het weer in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg en er zijn wegwerkzaamheden bij Utrecht. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen een kwartier op onthoud. Verderop richting Maastricht van Maastricht Airport 10 minuten. A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Hoge Heide 10 minuten. De A7 de afsluitdijk richting Friesland een kwartier extra reistijd. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden.
16: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
17: Dit is Forever 49.
18: 60s, 70s en 80s.
19: Forever 49.
20: Op de toppie.
21: Op de toppie, jongen.

De dansbaarheid zit er goed in vandaag op deze donderdagmiddag. Jongens, jongens, jongens, jongens. Forever 49. Met al die heerlijke plaatjes uit de 60s, de 70s en de 80s. Nou, over dansbaarheid gesproken zeg. Ja, het tempo wordt wel een beetje opgevoerd. Zometeen nog in het programma uiteraard het spel Raad het Retro-instrument. Waarbij je kans maakt op een hartstikke leuk bordspel. Remember the Music. Vanmiddag, of het nou wel of geen hemelvaartsdag is, is Ron in de middag er gewoon bij. En die gaat weer één van de inzenders blij maken. Straks dus dat. Maar eerst deze heerlijke plaat van Daryl Hall en John Oates. Hier is de Maneater op Forever 49.

Ja, tussen een liedje zingen en een liedje zingen. Daar zit nog wel een klein beetje verschillen natuurlijk. Als je deze plaat hoort van Nazareth, Love Hurts, dan voel je ook de pijn in de zang. Ach jongens, over pijn gesproken. Ik werd vanochtend wakker. Ik had er gisteren helemaal geen erg in natuurlijk dat het Hemelvaartsdag was vandaag. Totdat ik in het café kwam. Ik denk, wat is het hier druk? Toen zeiden ze, ja, joh, gewoon lekker de woensdagmiddagborrel. Want, ja, morgen is Hemelvaart, dus hoeven we niet te werken. Nou ja, ik zei, ik wel. Maar ik heb toch doorgegaan.

0: in de Lidl Plus-app Lidl Punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl Punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door

0: Vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
4: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
21: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
22: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
23: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
24: Forever 49 Verkeer.
25: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer. Onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Maastricht Airport. 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier. En op de N280 München-Gladbach-Roermond voor de aansluiting met de A73 25 minuten extra reistijd.
24: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
26: Vanmiddag krijgen vooral het zuiden en midden van het land met buien te maken. Daar kunnen hagel en onweer bij zitten. Later komt in het noordwesten de zon steeds vaker tevoorschijn, maar kan er in het zuidoosten nog wat neerslag vallen. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, met uitzondering van het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen nog wat buien vallen. In het oosten is het vannacht rond het vriespunt tot 7 graden in het noordwesten. Morgen zijn we nog niet van de buien verlost. Overdag is het vrij fris voor de tijd van het jaar met 12 à 13 graden. De wind zit in de noordwesthoek en is matig tot stevig op de stranden. Ook in het weekend staan buien op het programma, maar het zullen er een stuk minder zijn dan de voorgaande dagen. De zon komt er vaker bij en het wordt warmer dan de afgelopen dagen met 12 tot 14 graden op zaterdag en op zondag zelfs 15 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
1: Celebrating life.

0: De Pointer Sisters. Het klinkt allemaal een beetje alsof het een vrijdagmiddag is, jongens. Alsof ik al met de lekkerste bezig ben van de week. En dan richt hij de vrijdagmiddagborrel gaan. Maar ja, het is vandaag gewoon voor de meeste mensen een lekkere vrije dag. Mocht het zo zijn, geniet er lekker van, de mensen. We gaan het spel spelen bij Forever 49. Het spel Raad het Retro-instrument. En ik moet er eventjes een kleine nuance aan toevoegen aan dit spel. Want net zoals gisteren gaat het vandaag eigenlijk niet zozeer om een instrument, maar om het effect wat is gebruikt om het instrument een bepaald effect te geven. Dus iets wat vroeger veel gebruikt werd, vandaag de dag nog steeds, maar niet zo vaak. Luister goed naar de opgave en doe mee voor dat leuke bordspel. Remember the music.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument.

0: jij het instrument herkent? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
1: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.
2: Ik moet wat bekennen, ik heb een nieuwe liefde in mijn leven.
3: Hottentotten Harold Bos.
2: Dit is mijn nieuwe leven, hier wil ik mee trouwen.
3: Hottentotten jongen!
4: Forever 49.

won't let you down. PhD. Ja, de band die was op zoek naar, naar een bandnaam. En ze wisten niet welke naam ze moesten nemen. Ze dachten van, joh, weet je wat, we pakken gewoon van onze achternamen alle voorletters. En daar maken we de bandnaam van. En zo doen we kwamen ze op PhD. Dit zijn Easy Beats. Friday on my mind. Monday morning.

0: King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: dan 20 verfzaken.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Het is 2:00.
16: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Gisteravond heeft de politie in Apeldoorn 5 personen in de leeftijd van 16 tot 37 jaar bij een demonstratie tegen de noodopvang van asielzoekers opgepakt. De verdachten komen allemaal uit Apeldoorn. Gisteren is een 56-jarige Nederlander in het Oostenrijkse Carinthië met zijn paraglider tegen een hoogspanningskabel gebotst. Na de botsing viel de man zo'n 5 meter naar beneden en raakte daarbij gewond. In Letland is premier Evika Selina opgestapt. Er brak een politieke crisis uit nadat er vorige week 2 Oekraïense drones vanuit het Russische luchtruim Letland binnenvlogen. De familie van een 24-jarige Amerikaanse die in 2019 bij een vliegtuigongeluk met een Boeing 737 MAX-toestel van Ethiopian Airlines om het leven kwam, heeft een schadevergoeding van $49,5 miljoen toegekend gekregen. Het weer in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat files door recreatieverkeer, zoals op de A7 Den Oever Heerenveen. Tussen Breezanddijk en Kornwerderzand is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Hellevoetsluis ook 20 minuten vertraging.
18: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en

keihard mee loopt te zingen met het laatste gedeelte. En dat klinkt als een partij katten in het nauw. Maar ja, dat maakt allemaal niet uit, jongens. Als de feestvreugde maar daar is, je hoorde John Travolta, Olivia Newton-John en Summer Nights. Even terugschakelen. Hier is Whitney Houston en All at Once.

Zeg eens eerlijk, als je thuis komt en je ziet ze staan, zeg je dat nog steeds? Oh, pretty woman, kom eens hier, geef me een lekkere knuffel. Je hoorde Roy Orbison, die deed even voor hoe dat moet. Ga je van de zomer op vakantie naar Italië en hebben we hier een mooie Italiaanse les van Eros Ramazzotti.

0: zakjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
3: Kippie.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit

0: Helene de Geest van de ANWB. De Van Brienenoordbrug heeft even opengestaan en daardoor staat er file in beide richtingen op de A16. De vertraging is ongeveer een kwartier.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Vanmiddag krijgen vooral het zuiden en midden van het land met buien te maken. Daar kunnen hagel en onweer bij zitten. Later komt in het noordwesten de zon steeds vaker tevoorschijn, maar kan er in het zuidoosten nog wat neerslag vallen. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, met uitzondering van het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen nog wat buien vallen. In het oosten is het vannacht rond het vriespunt tot 7 graden in het noordwesten. Morgen zijn we nog niet van de buien verlost. Overdag is het vrij fris voor de tijd van het jaar met 12 à 13 graden. De wind zit in de noordwesthoek en is matig tot stevig op de stranden. Ook in het weekend staan buien op het programma, maar het zullen er een stuk minder zijn dan de voorgaande dagen. De zon komt er vaker bij en het wordt warmer dan de afgelopen dagen, met 12 tot 14 graden op zaterdag en op zondag zelfs 15 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: je zou denken dat hij uit volle borst denkt dat hij er trots op is dat hij geboren is in de USA. Maar dat was nou juist niet zo het geval. Het is eerder een protestsong van Bruce Springsteen. The Balls and Born in the USA. We gaan het spel weer spelen. Het spel raadt het retro-instrument. Het is vandaag niet zozeer een instrument waar we naar zoeken, maar wel het effect wat gebruikt wordt. Wat zeer instrumentaal klinkt. Het werd vroeger veel gebruikt, voornamelijk in die 80's. Vandaag de dag komt het nog wel voor, maar niet meer zoveel als toen. Vandaar een retro-instrument. Doe lekker mee en maak kans op die mooie prijs. Het bordspel Remember the Music.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument.

0: jij het instrument herkent? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
1: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

destijds die plaatjes voorbij hoorde komen en ze gewoon eigenlijk gewoon voor lief nam. Zo van, nou ja, oké, prima, leuk plaatje. Maar eigenlijk nu we Forever 49ers zijn en die plaatjes terug horen, er ineens een heel ander gevoel bij hebben. Zo'n nostalgisch gevoel. Dat heb ik voornamelijk bij de muziek van de Hollies. Ik was zo blij dat deze plaat in ons programmering staat. The Air That I Breathe. Ja, hier was ik destijds zeker wel vol van.

0: een wandelingetje gemaakt. Moest even een rondje doen. Even een toiletaire stop gemaakt en een bakje koffie ingeschonken. Kom ik terug in de studio. Wie zit er op mijn kruk? Ja, Pierre van de Stappen. En Pierre die wil het dan wel heel graag overnemen. Laat ik eerst even gewoon netjes afscheid nemen van mijn publiek. Van ons publiek natuurlijk. Wij zijn Forever 49 en we are celebrating life. Veel plezier met Pierre en drie kwart. Tot morgen.
1: Tot ziens.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stack, zilver, oeh.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
14: Het is 3:00.
15: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bevestigt na berichtgeving door Semla dat zware pijnstillers die deels uit ziekenhuizen of apotheken gestolen zijn, volop op de zwarte markt verhandeld worden. Tegen twee moeders uit Oost-Groningen loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens zware kindermishandeling. Het gaat om twee vriendinnen met allebei een kind. Tijdens het staatsbanket hebben de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi gezegd dat ze blijven werken aan nauwere banden. En volgens Iraanse staatsmedia heeft het land een aantal Chinese schepen toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Iran houdt de zeestraat grotendeels voor scheepvaartverkeer gesloten. Het weer in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Van Brinnenoordbrug heeft even opengestaan en daardoor staat er file in beide richtingen op de A16. De vertraging is ongeveer een kwartier.
18: Forever 49.
19: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
16: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en

0: Diana Ross. En Why Do Fools Fall in Love aan het begin van Driekwart.
1: Driekwart, Pierre van der Stappen.
0: Het is hemelvaartsdag vandaag. Net even na Hotten tot een knallen we de middag in tweeën. En dit is Fleetwood Mac met Don't Stop.

maar mensen. Dat blijft wel weer. Ewan van Ewan Leek. En dan onze stelling vandaag in driekwart. Croissants komen niet uit Frankrijk. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord.

Vanavond is er volgens mij weer zo'n voorronde van het Songfestival. ABBA deed dat ooit heel goed met Waterloo. Er is drie kwart. Wij knallen de middag in tweeën met 60s, 70s en 80s en Starship. Here is Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: kilo voor 1,99. En een pak Saanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
3: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers. Praxis.
13: Keukenkopers, opgelet. Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbieding.

0: aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
4: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Eurmond en Maastricht Airport een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Er gebeurde daar een ongeluk, maar inmiddels zijn alle rijstroken vrij.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Vanmiddag krijgen vooral het zuiden en midden van het land met buien te maken. Daar kunnen hagel en onweer bij zitten. Later komt in het noordwesten de zon steeds vaker tevoorschijn, maar kan er in het zuidoosten nog wat neerslag vallen. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, met uitzondering van het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen nog wat buien vallen. In het oosten is het vannacht rond het vriespunt tot 7 graden in het noordwesten. Morgen zijn we nog niet van de buien verlost. Overdag is het vrij fris voor de tijd van het jaar met 12 à 13 graden. De wind zit in de noordwesthoek en is matig tot stevig op de stranden. Ook in het weekend staan buien op het programma, maar het zullen er een stuk minder zijn dan de voorgaande dagen. De zon komt er vaker bij en het wordt warmer dan de afgelopen dagen, met 12 tot 14 graden op zaterdag en op zondag zelfs 15 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Zometeen raad het retro-instrument. Maar eerst nog één keer de stelling. Daar komt-ie. Croissants komen niet uit Frankrijk. Is dat waar of niet waar? Dit is The Arms of Mary.

0: Americana, Rod Stewart. Tonight, I'm yours. Ja, het retro-geluid is deze keer een retro-instrument.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument.

0: Heb jij het instrument herkend? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
1: Doe nog snel even mee op deze Hemelvaartsdag en win zometeen een Remember the Music bordspel.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

an Angel Playing With My Heart. The Eurythmics, Dave Stewart en Annie Lennox. En dan onze stelling vandaag. Croissants komen niet uit Frankrijk. Heerlijk met een kopje koffie, merk ik. Ja, het klopt helemaal. De stelling is waar. Want de croissant komt oorspronkelijk uit Oostenrijk. Daar heet het een kipferl. De Oostenrijkse kipferl. Ja, ik weet ook niet precies hoe je het uitspreekt. Maar het is een op een brioche lijkend broodje in de vorm van een halve maan. En dat bestaat al sinds de middeleeuwen in Centraal-Europa. En dat uit 1683 of zo. Dus de stelling was waar vandaag. Zometeen veel plezier met Ron in de middag. Ik ben er morgenochtend weer met Klein op Forever 49 met een lekker bakje koffie. Veel plezier met Ron en tot morgen.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Aldi.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
7: Eerste schooldag?
6: Ja, zo lastig.
7: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
6: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perstrikt.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Het is 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49.
4: Rotterdam heeft vanmiddag stilgestaan bij 14 mei 1940. Op deze dag, 86 jaar geleden, werd de stad getroffen door een Duits bombardement. Daarbij kwamen zo'n 900 mensen om het leven en 80.000 inwoners van de stad raakten hun huis kwijt. Tijdens de herdenking op plein 1940 in het hart van de stad werd om 2:03 twee minuten stilte gehouden. Burgemeester Carola Schouten legde bij het monument de verwoeste stad een krans en hield een toespraak. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bevestigt na berichtgeving door Sembla dat zware pijnstillers die deels uit ziekenhuizen of apotheken gestolen zijn, volop op de zwarte markt verhandeld worden. Via sociale mediakanalen zijn pijnstillers als Oxycodon, waar normaal gesproken een doktersrecept voor nodig is, te koop. De medicijnen werden bij apotheken gestolen, maar ook uit ziekenhuizen ontvreemd. Onder andere door een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag. Deze persoon is ondertussen ontslagen. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. Streeting heeft kritiek op de uitslag van de lokale verkiezingen van vorige week. Hij is het vijfde lid uit het kabinet van Starmer dat opstapt. Zo'n 100 parlementariërs van de Labour-partij willen dat Starmer vertrekt. Britse media suggereren dat de opgestapte gezondheidsminister Streeting een gooi naar het leiderschap gaat doen. De president van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Mahmoud Abbas, is bereid om presidents- en parlementsverkiezingen te organiseren. In een toespraak zei hij ook met het hervormen van de Palestijnse Autoriteit door te gaan. Hij wil blijven werken aan het doorvoeren van maatregelen die beloofd zijn. Abbas krijgt geregeld het verwijt dat hij en de Palestijnse Autoriteit weinig voor elkaar krijgen. Ook liggen er beschuldigingen van corruptie. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJsden file van 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is.
6: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
7: Forever 49.
6: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
8: 60s, 70s en 80s.
7: Forever 49.
6: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
9: Dit is Ron in de middag.

0: name of love.
1: Hey Ronnie.
0: Hi, hi. Bij de buren hebben ze heel hard geluisterd naar dit nummer. Maar nu ga ik hem toch echt maar even iets zachter zetten. Ja. Het is net na vieren. Pierre is klaar met 3:15. Dus dat betekent dat ik weer aan de slag mag.
2: It's Ronnie in the afternoon.
0: Zo is het.
3: We zijn begonnen aan de return.
0: Ja, begonnen aan de return. Nou, is mij wel opgevallen dat er niet zo heel veel mensen werken vandaag. Maar als je gewerkt hebt, dan is je werkdag misschien wel bijna voorbij. En ja, als je in de horeca werkt of wat dan ook, heb je wel gewerkt. Maar dan wil het ook niet meteen zeggen dat je zo aan het einde van de dag naar huis mag. Hoe dan ook, hemelvaartsdag. Ja, hier bij de radio gaan wij gewoon vrolijk door, toch? Waar ben je geweest vandaag? Thuiscentrum? Ja. Ja, natuurlijk. Of ben je gewoon lekker gaan winkelen of uitwaaien in de natuur? Het kan natuurlijk allemaal, hè. Of ben je misschien gewoon thuis gebleven? Dat kan natuurlijk ook. Ik ga in ieder geval de komende 3 uur de hits voor je opzetten. We doen het 24 uur per dag, maar ik mag de komende 3 uur aan de slag. En ik dacht, nou, ik trap af met Pride in the Name of Love. Met nog even excuses van de mannen zelf, hè. Ergens zit in de tekst early morning, April 4. Maar dat moet evening zijn, ja. Klein foutje, maar toen zat het al in de plaat. Zo kan het soms gaan, hè. Iedere dag heb ik de 4:15. Die laat ik iets eerder horen dan dat ik hem in zijn geheel draai. Maar dan hoor je hem wel door de achteruit. Achteruit dus. En mijn vraag aan jou is, welke plaat is dit? Luister goed.

Volgens mij is die wel herkenbaar. Maar goed, ik weet wat het is, dus voor mij is het simpel. Je kan een WhatsApp-berichtje sturen naar de studio. Vind ik sowieso altijd leuk om berichtjes van je te ontvangen. Ook waar je geweest bent vandaag of wat dan ook. Maar goed, 0-3-8-449-449. Wat hoorde je net achteruit? Nog twee plaatjes en dan ga ik hem voor je draaien. En dan vooruit natuurlijk.

veel goede antwoorden binnen. Hij was blijkbaar niet zo heel moeilijk. De vierde naar vieren, die hoorde je net door de achterruit. En Paul die schreef vanuit de auto. Dat schrijft hij erbij. Ik hoop wel dat je handen aan het stuur houdt, vriend. En Karin die schreef Hammer Time. En ik denk niet dat ze Rick James bedoelt. Luister. Erik, duim voor je om. Ja, vandaar zoveel goede antwoorden. Niet moeilijk, hè? Natuurlijk, het is Peter Gabriel. Sledgehammer.

Dajte. Wat een vrolijkheidje. Het is misschien wel de vrolijkste, maar ook misschien ook wel de gekste van de Beatles. Opla di, opla da. Ja, lente is het niet deze week, hè? Het is fris vandaag, 12 graden of zo. De buien die trekken dan weliswaar naar het zuiden weg, maar morgen krijgen we weer veel regenbuien en blijft het ook fris voor midden mei. Nou, dan zoeken we de zon maar in de muziek.

0: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
6: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
5: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
11: Haiboe.nl.
12: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl.
13: Haiboe.nl.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
21: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel

0: product. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
3: Forever 49 half 5 headlines.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Rotterdam heeft vanmiddag stilgestaan bij 14 mei 1940. Op deze dag, 86 jaar geleden, werd de stad getroffen door een Duits bombardement. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bevestigt na berichtgeving door Sembla dat zware pijnstillers die deels uit ziekenhuizen of apotheken gestolen zijn, volop op de zwarte markt verhandeld worden. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. De president van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Mahmoud Abbas, is bereid om presidents- en parlementsverkiezingen te organiseren. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat één file en dat is op de A8 Amsterdam-Zaanstad. Tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog is de vertraging 10 minuten. Ze zijn daar een auto aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, met uitzondering van het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen nog wat buien vallen. In het oosten is het vannacht rond het vriespunt tot 7 graden in het noordwesten. Morgen zijn we nog niet van de buien verlost. Overdag is het vrij fris voor de tijd van het jaar met 12 à 13 graden. De wind zit in de noordwesthoek en is matig tot stevig op de stranden. Ook in het weekend staan buien op het programma, maar het zullen er een stuk minder zijn dan de voorgaande dagen. De zon komt er vaker bij en het wordt warmer dan de afgelopen dagen met 12 tot 14 graden op zaterdag en op zondag zelfs 15 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
6: Celebrating Live.

0: was niet toen dit uitkwam, want dat was 1983. Ik kreeg net nog een berichtje binnen op 0348-449-449. Je kan WhatsAppje sturen. Francine schrijft, nee, we zijn niet naar een tuincentrum gegaan, maar naar Bloemendaal. Nou, dat is bijna hetzelfde. Francine rukt bloemen. Nou ja, hoe dan ook. Ze schrijft, ondanks het weer hebben we het ontzettend leuk gehad. Nou, dat is leuk om te weten. Over iets meer dan een uur ga ik laten weten wat nou de oplossing is van ons spel voor vandaag.
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument.

0: jij het instrument herkent? Doe mee! Ga naar winacties op de site of radio-app.
1: Nou, zeker heb ik het herkend, maar ik weet natuurlijk ook wat het is. Maar goed, over iets meer dan een uur dan hoor je wat de oplossing is en wie de winnaar is. Heb je zin om weer eens de bioscoop in te duiken? Ik ga zo meteen Roland bellen, want die heeft weer de filmtips voor ons.

0: Ja, ik heb gewoon een vrolijke buik. Ik dacht altijd dat mensen met een dag als deze, Hemelvaart, vooral in tuincentra te vinden zijn. Maar het schijnt dat de bioscopen ook stampvol zitten.
1: Welke films draaien er in de bioscoop?
0: Ja, en dan is dat een goede vraag. En die stel ik dan natuurlijk aan Roland. Roland Boosters-Wensing is nu aan de telefoon. Roland, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Ja, we hebben het er maar druk mee hoor, in de bioscoop. Jeetje.
0: Ja, dat vertel je me net voordat we in de uitzending waren natuurlijk. Anders denken luisteraars misschien, hè, heb ik helemaal niet gehoord. Nee, maar jij bent student journalistiek. Maar je bent ook groot filmliefhebber. Maar je werkt ook in de bioscoop. Nou ja,
2: ja,
0: dan ben jij wel de aangewezen persoon om te vragen wat er nu voor leuke nieuwe dingen in de bios zijn, hè?
2: Ja, leuk zijn ze zeker, want de zalen lopen ermee vol. Het is echt een van de drukste dagen van het jaar, dus het is hard zwoegen, maar voor Forever 49 even tips geven maak ik altijd een momentje. Dus laten we daar ook meteen op induiken. De eerste film waar ik het over heb is In the Grey. Dat is een nieuwe actie-misdaad-achtige film. We hebben zo'n soort film eigenlijk al niet... lang niet meer behandeld. Dus leuk. Een keer wat anders ook dan menig horrorfilm of weet ik veel wat allemaal niet. En dit is een film van Guy Ritchie die bekend staat voor dit soort actietrillers. En hij keert terug naar dit genre. En hij is hier echt bekend mee geworden. Hij is bekend van onder andere The Gentleman. Ik weet niet of je die film kent. Dat is echt wel een moderne klassieker onder het genre. En ja, het volgt een groep geheime agenten die opdracht krijgen een gestolen miljard dollar terug te vinden.
0: Ja, natuurlijk gewoon.
2: En meer gewoon niet echt over te zeggen. Ja, dat doen ze gewoon eventjes. Met wat schieten hier en daar. Het zal vast wel goed komen.
0: Een miljard dollar moeten ze terughalen.
2: Een miljard, ja. Dit is een van de gevaarlijkste missies die ze ooit zijn aangegaan. En dit loopt natuurlijk uiteindelijk uit in een ware strijd. Hè. Van met strategie, bedrog, et cetera. En heel veel geschied en actie. Wat wil je niet?
0: Ja, nou, ik heb de trailer natuurlijk even zitten kijken. En hij trekt me wel, ja. Het is wel een spectaculaire film. Met ook
2: zeker
0: een aantal
2: weten
0: acteurs. Nou ja, ze acteren natuurlijk. Maar met wel heel erg veel zelfvertrouwen. Bizar dit.
2: Zeker weten. En de acteurs waar je het misschien over hebt, Jake Gyllenhaal, is natuurlijk de bekendste, denk ik wel, die erin speelt. Henry Cavill speelt er ook in. Rosamund Pike speelt er ook in. Maar met deze cast wordt denk ik het verhaal van deze film goed gevuld. En komt het goed over. Dus ja, ga het zien.
0: Vernoemd naar de kleur van mijn haar. De film heet In the Grey.
2: Ja, of het weer in Nederland.
0: Oh ja, inderdaad. Dat ook, ja. Nou, en de tweede film, want je hebt natuurlijk, je kunt overigens op onze website natuurlijk jouw tips gewoon teruglezen. En daar staan nog wat meer tips dan wat je op de radio bespreekt. Maar de tweede die je nu wil bespreken is eigenlijk een ouwertje. Maar die is 40 jaar geworden vandaag. Of nou ja, vandaag. Ja. Dit jaar. Om welke film gaat het?
2: Ja, Top Gun natuurlijk.
0: Ah.
2: Ik denk dat toepasselijk om op de radio te zeggen is dat als je Danger Zone hoort, dat je dan natuurlijk uiteraard meteen denkt aan deze werkelijke...
0: Ja, of hoe heette die de naam? Ik zit Maverick, toch? Ja,
2: Maverick, inderdaad, zo heet hij inderdaad.
0: Ja, ja.
2: Leuk feitje ook, los van dat het echte originele deel uit de jaren 80 terug is in de bioscoop, is ook het tweede deel uit 2022 echt een gigasucces trouwens, zou ik gezegd hebben. Ook weer te bewonderen in de bioscoop. Die heet Maverick, ook nog met Tom Cruise. En ook nog met Val Kilmer, voordat hij overleed. Ze alle twee te zien. Je kan ze soms zelfs bij sommige bioscopen back-to-back zien. En ook nog in de IMAX. Dus ben je een groot jaren 80 blockbuster of Top Gun fan. Is dit jouw weekend.
0: Of je wil deze twee snoepjes van de week zien. Want het zijn natuurlijk wel weer acteurs die het bekijken waard zijn.
2: Ik wou net zeggen, ja, zeker weten. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die Tom Cruise in beide tijdperken
0: precies. Ja.
2: Ja.
0: Oké, nou superleuk. Het 40-jarig bestaan van Top Gun en daar kun je die oude zien. Maar dat is tijdelijk natuurlijk. Dat moet je niet te lang
2: tijdelijk,
0: wachten.
2: Tijdelijk, inderdaad. Tijdelijk. En die tweede, als je nog niet gezien hebt, is echt een goede tip. Is misschien zelfs nog wel beter, al zeg ik het, durf ik het te zeggen, dan het eerste deel. Ja.
0: Betere technieken ook natuurlijk om te filmen.
2: Nou, prachtige film, zeker.
0: Oké, iedereen die dit gehoord heeft en denkt, wat zei die nou allemaal? En er zijn dus nog meer tips. Lees ze gewoon even op forever49radio.nl. Daar staan elke week de tips van Roland terug te lezen. En dan laat ik jou maar gauw weer aan het werk gaan in die drukke bios.
2: Ja, ik ga de bezem maar weer pakken. We hebben nog veel te doen vanavond. Dus
0: dankjewel vriend voor deze tips. En werk ze en tot volgende week.
2: Tot volgende week. Jij ook weer.
0: Hoi.
1: Welke films draaien er in de bioscoop?

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
15: Het is 5:00.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. Griekse Palestijnen die asiel in Nederland aanvragen moeten voorlopig worden afgewezen, dat meldt de Telegraaf. Asielminister Bart van den Brink heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst die boodschap meegegeven. Nederland krijgt veel asielaanvragen van Palestijnen, terwijl velen al een verblijfsvergunning in Griekenland hebben. Van den Brink gaat binnenkort met de Grieken praten om samen tot een oplossing te komen en koppelt dit voor de zomer terug naar de Kamer. Paus Leo XIV is kritisch op Europese landen die meer geld aan hun krijgsmacht uitgeven. In Rome zei hij dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. De term defensiebestedingen vindt hij niet goed gekozen. Hij wil niet spreken van defensie bij een herbewapening die tot grotere spanningen en onveiligheid leidt. Volgens de paus gaat het ten koste van investeringen in gezondheid en onderwijs. Leo werd vorig jaar mei paus. Sindsdien heeft hij veel kritiek geuit op de oorlogen die gevoerd worden.
4: In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. Streeting heeft kritiek op de uitslag van de lokale verkiezingen van vorige week. Hij is het vijfde lid uit het kabinet van Starmer dat opstapt. Zo'n 100 parlementariërs van de Labour-partij willen dat Starmer vertrekt. Britse media suggereren dat de opgestapte gezondheidsminister Streeting een gooi naar het leiderschap gaat doen. Het Deense Hof laat weten dat de 86-jarige koningin Margarethe met pijn op de borst in het ziekenhuis is opgenomen. Het gaat mogelijk om hartkrampen. Volgens het Hof is Margarethe moe, maar in goede stemming. Ze blijft in ieder geval tot maandag in het ziekenhuis voor extra onderzoeken. 2 jaar geleden deed Margarethe vanwege gezondheidsredenen afstand van de troon. Haar oudste zoon Frederik volgde haar op. Margarethe heeft de titel koningin behouden. Het weer grotendeels droog met uitzondering van het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen nog wat buien vallen. Vannacht is het rond het vriespunt in het oosten tot 7 graden in het noordwesten. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
15: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij IJsden is de vertraging 5 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.
18: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
15: Dit is Forever 49.
19: 60s, 70s en 80s.

hij beweerde een relatie met Michael te hebben of te hebben gehad. En dat er dan ook een kind was. Maar dat was dus niet het geval. En daarom maakte Michael deze Billie Jean is not my lover. Maar ja, soms is er iemand, hou je zo van iemand, wil je die zoenen en kussen hier, daar. Misschien wel overal. Dit is Exile, kiss you all over.

0: is king. Ja, gelijk na humor dan natuurlijk.
1: Ja. Moppen, topper.
2: Goedemiddag en lieve luisteraars, natuurlijk ook Jeroen Smits hier met op deze mooie donderdagmiddag. Uiteraard weer een kort grapje, een kort verhaaltje. In ieder geval iets om even lekker in te lachen, mee te lachen, zeg maar.
0: Ja.
2: Want ik ben beddenverkoper geweest vroeger. Nee. Ja, dat zul je niet zeggen, maar ik verkocht bedden.
0: Oh.
2: En op een gegeven moment kwam er een vrouw binnen. Ja, een vrouw was het. Ja, een vrouw die kwam binnen en die zegt, heeft u misschien ook een sterfbed? Ik zeg, wat zegt u? Ze zegt, heeft u wellicht een sterfbed? Ik zeg, mag ik vragen waarom u een sterfbed wilt? Ze zegt, nou, ik denk dat ik misschien doodga. Ik zeg, wat zegt u nou? Nou, ze zegt, ik denk dat ik misschien doodga.

Just the Way You Are, het 78 van Billy Joel. We hebben trouwens een hele leuke podcast, hè, met de Billy Joel Experience. Dat is de Billy Joel Tribute. We hebben een hele leuke serie online staan. Kijk maar eens bij uitzending op onze site, de Tribute Podcast. Pierre van der Stappen, die praat met de grote tribute bands van Nederland. De laatste was met Bruce Springsteen's tribute band, Brucified. En maandag hebben we weer een nieuwe.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram,

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe. Haiboe.nl.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
20: Forever 49, 6:30 headlines.
21: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Griekse Palestijnen die asiel in Nederland aanvragen moeten voorlopig worden afgewezen, dat meldt de Telegraaf. Asielminister Bart van den Brink heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst die boodschap meegegeven. Paus Leo XIV is kritisch op Europese landen die meer geld aan hun krijgsmacht uitgeven. In Rome zei hij dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. Het Deense Hof laat weten dat de 86-jarige koningin Margarethe met pijn op de borst in het ziekenhuis is opgenomen. Het gaat mogelijk om hartkrampen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
20: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
20: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
23: Het wordt geleidelijk minder buiig en er komen meer.

meer opklaringen. De noordenwind blijft matig bij temperaturen die uiteenlopen tussen de 8 en 13 graden. Vanavond en vannacht komen er toch weer een paar buien over, vooral in het westen. De temperatuur zakt daar naar 7 graden en tot rond het vriespunt plaatselijk in het oosten. In het Waddengebied kan de wind krachtig zijn, elders is er weinig wind. Ook morgen blijven er buien over het land trekken. In de middag wordt het niet warmer dan een graad of 12. En alleen in het zuiden en misschien het oosten kan hier en daar de zon even tevoorschijn komen. De komende dagen blijft het half tot zwaar bewolkt met hier en daar enkele buien. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust vrij krachtig. Vooral in het zuiden blijft het toch wel overwegend droog. Maar het blijft ook behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Maar later in de week zien we de temperaturen weer langzaam oplopen tot misschien wel boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Way Our Music. Nee, natuurlijk niet. Sister Sledge en We're Lost in Music. Dat zijn wij 49ers allemaal wel. Maar dan natuurlijk wel in die hits van de 60s, de 70s en de 80s. Ik ga straks bekendmaken wat nou de oplossing is in onze winactie Raad het Retro-instrument. En hoor je ook gelijk wie er gewonnen heeft. Want wat was dat nou voor geluid wat je hoorde? Hè?
1: Tot 7 uur is dit Ron in de middag.

0: Ashford & Simpson. Ze schreven veel voor anderen, maar dit was hun eigen hit. Solid. Zullen we de oplossing maar eens gaan proberen bekend te maken voor Raad het Retro-instrument?
1: Nu volgt een fragment met een nostalgisch muziekinstrument.

0: jij het instrument herkent?
1: Ja, ik ga het gelijk even aan John vragen. John van der Putten in Beverwijk, nu aan de telefoon. Hi, John.
2: Yep. Hi.
1: Of moet ik John zeggen trouwens?
2: Nee hoor, officieel is het Johnny, maar dat gebruikt nooit iemand.
1: Dus, nee?
2: Gewoon lekker John, niks
1: en
2: hand.
1: En terwijl bij mij is het officieel Ronald, maar iedereen zegt altijd juist Ronnie tegen mij. Bij jou is het net andersom.
2: Ja, dat hou ik toch niet tegen.
1: Nee, precies, dat is en erg. Nee, is het niet hè? Het is allemaal prima.
2: Nee hoor, absoluut niet.
1: Nou ja, nu we dan toch over namen hebben. Je hoorde een retro-instrument. Maar wat was dat nou voor ding wat we daar hoorden bij de mannen van ILO?
2: Dat was volgens mij een vocoder.
1: Een vocoder! Jazeker! En het is heel bijzonder, want een mens moet eraan te pas komen om toetsen te bespelen. Maar gebruikt ook zijn stem. Gisteren hadden we al de talkbox. Ja. Dat is eigenlijk met een gitaar. Slangetje in je mond en het geluid van die gitaar gaat via het slangetje in je mond in. Maar in dit geval gaat je stem weer een computer in. Ik heb, ik heb hier iemand die je even laat horen hoe het, hoe het klinkt. Nou, dit is een vocoder.
3: This is me, a vocoder playing Mr. Blue Sky,
1: Het blijft cool, dat geluid. Iemand speelt dus met zijn vingers de toetsen, maar gebruikt in de tussentijd ook een microfoon.
2: Oké. Okay.
1: Speel jij een beetje instrumenten, John?
2: Ja, ik speel bastuba.
1: Bastuba, een blaasinstrument dus.
2: Ja, zo'n hele grote.
1: Ja, dus die staat goed in de weg in huis ergens, denk ik dan.
2: Nee, thuis heb ik hem niet staan. Ik heb hem gewoon lekker bij de verenigingen staan. Thuis oefenen zit er niet bij, maar ja... Ik kan het redden, zo bij de verenigingen.
1: Ja, en als je ergens gaat optreden met de vereniging, dan is het dus wel een flink ding wat je moet meenemen.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Maar een goede koffer eromheen, dat doet wonderen.
1: Dat doet wonderen. Hoe doe je dat al lang, trouwens?
2: Tientallen jaren.
1: Je maakte een tuba geluid erbij.
2: Ja,
1: dat zit er dan in, hè?
2: Het zit erin en dan krijg je er niet meer uit. Hè.
1: Nou ja, je houdt in ieder geval serieus van muziek. Je krijgt van ons het spel Remember the Music. Superleuk, met z'n allen aan tafel en allemaal muziekvragen over hits van vroeger beantwoorden. Superleuk om te doen.
2: Mooi, daar gaan we van genieten.
1: Die ga ik naar Beverwijk sturen. En dan nog even, dat Mr. Blue Sky, dat staat als laatste nummer op kant 3 van de dubbele LP Out of the Blue van ILO. En helemaal aan het einde van Mr. Blue Sky wordt ook nog iets gezegd. Is je dat wel eens opgevallen?
2: De LP-versie heb ik vroeger ooit wel eens een keer gehad.
1: Ja?
2: Volgens mij werd er gezegd van dat je de plaat om moest draaien. Omdat die aan het eind van het nummer was.
1: Exact, ja. En dat is zo leuk gedaan. Het zit ook aan de single, maar op de radio hoor je dat vaak niet. Want dan komt er alweer een jingle of een volgende plaat. Of zit er zo'n DJ doorheen te kleppen. Maar ik heb het er even uitgehaald. En als je het weet, dan hoor je ook... Please turn me over. Maar dan zal ik het nu een keer voor iedereen die het nog niet weet... in alle stilte laten horen. Luister. Ja, je moet wel heel goed luisteren om dat te horen. Hè? Maar het is wel please turn me over. En dan ging je naar kant 4 van de LP.
2: Ja, oké. Okay.
1: Dat zijn de leuke details in het vernield tijdperk... wat natuurlijk al ver achter ons ligt. Nou, John, dankjewel. Doe ze de groeten in Beverwijk. Bedankt voor meespelen en wellicht tot een andere keer weer.
2: Oké, tot kijk.
1: Hoi.
4: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AHA bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
7: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
14: Kippie.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop.
18: Dan gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido.
22: Het is 6:00.
23: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Forever 49. In de Golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt en het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Het kleine visserijschip lag voor anker voor de kust bij de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens onbevestigde berichten zouden er daar bewapende mannen aan boord gekomen zijn. Er is sindsdien geen contact meer met de bemanning. Het schip vaart onder de Hondurese vlag en heeft een Chinese reeder. Volgens de Chinese leider Xi Jinping kan er een conflict met de Verenigde Staten ontstaan over de positie van Taiwan. Als deze kwestie niet goed wordt aangepakt, dan kunnen de betrekkingen met de VS op een gevaarlijke plek belanden, zo waarschuwde hij tijdens zijn overleg met de Amerikaanse president Trump. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en sluit militair ingrijpen niet uit. De VS zouden de wapenverkoop aan Taiwan moeten stopzetten, volgens Xi. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. Op het festival kijken jaarlijks zo'n 3000 mensen naar tractoren en trucks die een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan trekken. Het festival zou dit jaar op 22 en 23 mei worden gehouden, precies als de jongen van de uil gaan uitvliegen. De bezoekers krijgen hun geld terug of misschien blijven de kaartjes wel geldig tot volgend jaar, zo zegt de organisatie. En Omroep Brabant meldt dat een motorrijder met bijna 200 km per uur over een dijk langs de Maas bij het dorp Marenkessel heeft gereden en per direct zijn rijbewijs is kwijtgeraakt. De 27-jarige man reed met veel kabaal en een knie aan de grond door een bocht, zo meldt de politie. En hij bleek even later in de bebouwde kom nog altijd met ruim 120 km per uur door te razen. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
4: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt de Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
17: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
21: Dit is Forever 49.
24: 60s, 70s en...

Ik wou zeggen, je zingt ze allemaal mee, maar deze moet je dan echt schreeuwen als je mee wilt doen. Bon Jovi was het uiteraard. Vrienden, leuk dat je luistert. Dit is Forever 49 Radio. Met al die lekkere hits uit de 60s, de 70s en de 80s. En het mag dan vandaag voor veel mensen een vrije dag zijn. De muziek gaat natuurlijk gewoon lekker door. Trouwens, om 9:30 gaat de zon onder, hè? Waarom zeg ik dat? Nou ja, Nick Kershaw hier, die zingt ook iets over een ondergaande zon.

Lekker ABBA-liedje dat je vrolijk meezingt en je niet eens doorhebt dat het gaat over een relatie die finaal uit elkaar valt. Ja. En lekker typisch ABBA, een topproductie, een heerlijke samenzang. En ja, oké, die aha die zit na één keer luisteren voor de rest van de dag in je hoofd. Sorry daarvoor. En nu we het dan toch over aha hebben...

66, James Brown en I Feel Good. Of eigenlijk heet hij I Got You. En na James Brown gaan we naar Jackson Brown. Samen met Clarence Clemens. Dit is Your Friend.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.

0: druk, maar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
3: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
4: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
5: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
4: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
3: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
7: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
6: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
7: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
8: Ik wil als dino!
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop.
12: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3.
15: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op... is op.
16: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
17: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
15: Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
18: Forever 49, half 7 headlines.
19: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt en het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Volgens de Chinese leider Xi Jinping kan er een conflict met de Verenigde Staten ontstaan over de positie van Taiwan. Als deze kwestie niet goed wordt aangepakt, dan kunnen de betrekkingen met de VS op een gevaarlijke plek belanden. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. En Omroep Brabant meldt dat een motorrijder met bijna 200 km per uur over een dijk langs de Maas bij het dorp Marenkessel heeft gereden en per direct zijn rijbewijs is kwijtgeraakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het wordt geleidelijk minder buiig en er komen meer opklaringen. De noordenwind blijft matig bij temperaturen die uiteenlopen tussen de 8 en 13 graden. Vanavond en vannacht komen er toch weer een paar buien over, vooral in het westen. De temperatuur zakt daar naar 7 graden en tot rond het vriespunt plaatselijk in het oosten. In het Waddengebied kan de wind krachtig zijn, elders is er weinig wind. Ook morgen blijven er buien over het land trekken. In de middag wordt het niet warmer dan een graad of 12. En alleen in het zuiden en misschien het oosten kan hier en daar de zon even tevoorschijn komen. De komende dagen blijft het

0: Half tot zwaar bewolkt met hier en daar enkele buien. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust vrij krachtig. Vooral in het zuiden blijft het toch wel overwegend droog. Maar het blijft ook behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Maar later in de week zien we de temperaturen weer langzaam oplopen tot misschien wel boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

Inmiddels zijn de files wel eens een beetje opgelost. Het is natuurlijk een hele andere dag. En mensen die de deur uit zijn geweest voor wandelingetjes in de natuur of weet ik veel, die zijn ook wel, nou ja, wel weer bijna thuis of helemaal thuis, denk ik. Als je zit te eten trouwens, eet smakelijk dan, hè.

allemaal mee. En zeker deze van Neil Diamond, zijn Sweet Caroline. Al een bizar bericht vandaag. In een museum in Chicago staat al jaren een replica van de bekende auto van de serie Knight Rider. En nu heeft het museum een verkeersboete gekregen vanuit New York, want daar heeft die auto te hard gereden. En het museum staat voor een raadsel. Bij de bekeuring zaten ook foto's van een verkeerscamera waarop een zwarte Trans Am met het Californische kenteken Knight te zien is. Ja, en dat klopt wel. Maar goed, die auto staat in een museum in Chicago. Dus ze kregen een boete uit New York. Vindt een raar verhaal. Nou ja. Hier is Tina Turner.

eerlijk hoor. Stevie Wonder, you are the sunshine of my life. Het is alweer 7:10 geweest. En eigenlijk, ja, mijn plaatjes zijn eigenlijk op. Ik heb er nog één. Maar geen zorgen, want Marcel van Leeuwen die loopt inmiddels alweer binnen. En die heeft een hele stapel bij zich. Dus muzikaal gezien gaat het helemaal goed komen natuurlijk. Ik ben hier gewoon morgen 4:00 weer. Tuurlijk. En dan rijd ik weer gezellig met je mee naar huis. Dus fijne avond. Eet smakelijk als je dan aan het doen bent. En wees een beetje lief voor elkaar, hè.

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
9: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Het is 7 uur.
20: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt dit jaar €40 miljoen subsidie voor het realiseren van zogenaamde knarrenhofjes. Oftewel woningen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten doen. In Washington zijn Libanon en Israël begonnen aan nieuwe vredesonderhandelingen. Het huidige staakt het vuren loopt aanstaande zondag af. In de Golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt en het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
22: Dit is Forever 49.
23: 60s, 70s en...

0: voor de Communards. Don't leave me this way. En mensen die de videoclip niet hadden gezien, die dachten dat Jimmy Somerville de lage stem was. En Sarah Jane Morris de hoge stem. Maar het was net andersom eigenlijk. Op deze hemelvaartsdag een lekker lang weekend. Heerlijk toch?
1: Dit is Marcel in de avond.
0: Gitaartje erbij.
2: Maar het is het lekker, hè?

0: en je bent onderweg naar huis en dan dit op je radio. Nou, volgens mij is dat dan helemaal lekker bijkomen van vandaag. Straks trouwens in de High Five manieren om je herinneringen aan vroeger nog meer te prikkelen. En we hebben de positieve quote van de dag.
1: Yeah. De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Doe je eigen ding en trek je niets aan van wat anderen vinden.

0: even herinneringen ophalen. Opeens schiet het weer te binnen. Wat deed jij toen dit een grote hit was? Blijf toch heerlijk, hè? Barry White. Heb je trouwens onze website al bekeken? Ja, wel eens een keer voorbij gefietst, maar niet helemaal goed bekeken. Nou, er staan heel veel dingen op trouwens. Want je kan tv-tips, bioscooptips, concerttips, nieuwe winacties. Je kan het zo gek niet bedenken. Ik zou even een kijkje nemen. Forever49radio.nl of onze gratis radio-app. En die kan je gewoon downloaden. En dan heb je het altijd bij de hand. En ja, dan blijf je in ieder geval op de hoogte van alles wat er speelt bij ons. Je kan ook nog de nieuwsbrief aanvragen. Is ook een goede tip trouwens. Hè? Dus neem even een kijkje en ja, je blijft altijd op de hoogte.
1: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Een bedankje voor iets heel kleins.

0: heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar... inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.

0: Tech Silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert Heijn,
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans.

0: wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het wordt geleidelijk minder buiig en er komen meer opklaringen. De noordenwind blijft matig bij temperaturen die uiteenlopen tussen de 8 en 13 graden. Vanavond en vannacht komen er toch weer een paar buien over, vooral in het westen. De temperatuur zakt daar naar 7 graden en tot rond het vriespunt plaatselijk in het oosten. In het Waddengebied kan de wind krachtig zijn, elders is er weinig wind. Ook morgen blijven er buien over het land trekken. In de middag wordt het niet warmer dan een graad of 12. En alleen in het zuiden en misschien het oosten kan hier en daar de zon even tevoorschijn komen. De komende dagen blijft het half tot zwaar bewolkt met hier en daar enkele buien. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust vrij krachtig. Vooral in het zuiden blijft het toch wel overwegend droog. Maar het blijft ook behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Maar later in de week zien we de temperaturen weer langzaam oplopen tot misschien wel boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
3: Celebrating life.

0: Volgens mij is dat hartstikke goed voor de teambuilding. Zo af en toe met je collega's. Walk like an Egyptian, dat dansje. Volgens mij is dat voor de stemming hartstikke goed. Zometeen een liedje speciaal voor jou. Your Song. Komt er zometeen aan. En straks in de High Five. Manieren om herinneringen aan vroeger nog meer te prikkelen.
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Ik ga voor de tweede.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Een kantoor waar het de hele dag bloedserieus is.

0: 5,
1: 4,
0: 3,
2: 2,
0: 1.
2: 1.
0: De high five
2: van de dag.
3: Manieren om je herinneringen aan vroeger nog meer te prikkelen. Dit is een top 5. Gebruik geur. Zoek naar specifieke geuren van vroeger. Zoals bijvoorbeeld een specifiek parfum van een familielid. Zou je dat wel doen? Of ouderwetse snoepjes. Bezoek plekken van vroeger. Loop door je oude woonwijk. Altijd leuk natuurlijk. Of bezoek je basisschoolplein. Raak

0: Eten wat je vaak at bij je ouders thuis. Of een specifiek familierecept. Of koop snoepgoed dat al heel lang hetzelfde smaakt. Maak een tijdcapsule playlist. Zoek jaarlijsten op van jaren waarin je op de basisschool zat of op de middelbare school. En luister naar de nummers die je toen grijs draaide. Of beter nog, luister naar ons, Forever 49.
1: De high five van de dag.

Waar zijn mijn sleutels? Everybody looking for something. Ah, ik heb ze gevonden, gelukkig maar. Even lekker wegdromen. Even naar vroeger, met de beste mix uit 60, 70 en 80. Heerlijk is dat toch, hè? Ja, het blijft genieten geblazen. Lekker genieten. Nou, ook vanavond natuurlijk, hè. Lekker de avond in. En morgen is het alweer lekker vrijdag. Dat is een heerlijk gevoel, hè. Geniet van je donderdagavond en tot morgen.

0: geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
4: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids pas als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
3: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat China 200 vliegtuigen kopen van vliegtuigfabrikant Boeing. De voormalige rechterhand van de Oekraïnse president Zelensky, Andriy Yermak, is in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van het witwassen van $9 miljoen. Er komt dit jaar €40 miljoen subsidie voor het realiseren van zogenaamde knarrenhofjes, oftewel woningen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten doen. In Washington zijn Libanon en Israël begonnen aan nieuwe vredesonderhandelingen. Het huidige staakt het vuren loopt aanstaande zondag af. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
4: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50%.

0: als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
6: Het wordt geleidelijk minder buiig en er komen meer opklaringen. De noordenwind blijft matig bij temperaturen die uiteenlopen tussen de 8 en 13 graden. Vanavond en vannacht komen er toch weer een paar buien over, vooral in het westen. De temperatuur zakt daar naar 7 graden en tot rond het vriespunt plaatselijk in het oosten. In het Waddengebied kan de wind krachtig zijn, elders is er weinig wind. Ook morgen blijven er buien over het land trekken. In de middag wordt het niet warmer dan een graad of 12. En alleen in het zuiden en misschien het oosten kan hier en daar de zon even tevoorschijn komen. De komende dagen blijft het half tot zwaar bewolkt met hier en daar enkele buien. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust vrij krachtig. Vooral in het zuiden blijft het toch wel overwegend droog. Maar het blijft ook behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Maar later in de week zien we de temperaturen weer langzaam oplopen tot misschien wel boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het is 9 uur.
16: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De oproep van Tweede Kamerlid Marcus Sauer om asielzoekers uit Gaza desnoods met maximaal geweld tegen te houden heeft tot verontwaardiging geleid. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte tegen Marcus Sauer doen. Op het Caribisch eiland Saba wordt een Nederlandse wandelaar vermist. De 50-jarige man is woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tijd voor het laatst gezien in een wandelgebied bij Wells Bay. Tijdens de etappe van de wielerwedstrijd Giro d'Italia van vandaag heeft een groep jongeren de renners die op een rotonde voorbijreden geprovoceerd en gehinderd. Een van hen gaf een wielrenner zelfs een duw. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat China 200 vliegtuigen kopen van vliegtuigfabrikant Boeing. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
18: Dit is Forever 49. 60s, 70s en

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
8: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Het wordt geleidelijk minder buiig en er komen meer opklaringen. De noordenwind blijft matig bij temperaturen die uiteenlopen tussen de 8 en 13 graden. Vanavond en vannacht komen er toch weer een paar buien over, vooral in het westen. De temperatuur zakt daar naar 7 graden en tot rond het vriespunt plaatselijk in het oosten. In het Waddengebied kan de wind krachtig zijn, elders is er weinig wind. Ook morgen blijven er buien over het land trekken. In de middag wordt het niet warmer dan een graad of 12. En alleen in het zuiden en misschien het oosten kan hier en daar de zon even tevoorschijn komen. De komende dagen blijft het half tot zwaar bewolkt met hier en daar enkele buien. De wind komt uit het noordwesten en is aan de kust vrij krachtig. Vooral in het zuiden blijft het toch wel overwegend droog. Maar het blijft ook behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Maar later in de week zien we de temperaturen weer langzaam oplopen tot misschien wel boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
15: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
16: Forever 49.
15: Celebrating life.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Daar zit Sophie. Hi. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers. Praxis.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
17: Het is 10 uur.
18: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Milaan is vandaag een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brandstichting waarbij 3 jonge mensen om het leven zijn gekomen. De oproep van Tweede Kamerlid Marcus Sauer om asielzoekers uit Gaza desnoods met maximaal geweld tegen te houden heeft tot verontwaardiging geleid. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte tegen Marcus Sauer doen. Op het Caribisch eiland Saba wordt een Nederlandse wandelaar vermist. De 50-jarige man is woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tijd voor het laatst gezien in een wandelgebied bij Wells Bay. In de dierentuin Aquazoo in Leeuwarden is gisteren een Siberische tijger overleden. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Forever 49.
19: deze week.
20: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
21: Dit is Forever 49.
22: 60s, 70s en...

0: Trekpleister Fleuriel Wasmiddel Renew Vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
4: Wacht even hoor.
3: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libië.
11: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door Easy Deal.

0: In het zuiden blijft het toch wel overwegend droog. Maar het blijft ook behoorlijk koel voor de tijd van het jaar. Maar later in de week zien we de temperaturen weer langzaam oplopen tot misschien wel boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating life.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en kijk.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hé, lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
5: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
4: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
5: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop.
16: Dan gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Het is 11 uur.
20: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het is vrijdag 15 mei, de internationale dag van de bedreigde soorten. In Nederland is ongeveer de helft van de dieren, planten en schimmelsoorten bedreigd. In Milaan is vandaag een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brandstichting waarbij 3 jonge mensen om het leven zijn gekomen. In de dierentuin Aquazoo in Leeuwarden is gisteren een Siberische tijger overleden. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49.
22: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
23: Dit is Forever 49.
24: 60s, 70s en...

0: Yo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Aan de kust kans op een bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind zakt de temperatuur naar 7 graden aan de kust tot rond het vriespunt plaatselijk in het oosten. In de nacht en in de morgen blijven er buien over het land trekken. In de middag wordt het niet warmer dan een graad of 12. En alleen in het zuiden en misschien het oosten kan hier en daar de zon even tevoorschijn komen. De komende dagen blijft het half tot zwaar bewolkt met hier en daar enkele

0: van 20 verfzaken.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Het is 12 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Forever 49. Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
12: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week gaan we terug naar de muziekinstrumenten van vroeger. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en 80s.

0: is 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven.